0: 80.09. Strafa gaamartshet kivili dollarenis tabletit angelit dollarenis tableti sauketeso tamis kvilis kivilisas sportuli da sagzao traumis neurologievis atritevis reumatizmisa da temperaturis matelisas dollarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaisani instruksias kvilis kivilis shesakheb detaluri informatsiis misagebat mimartet hekims
1: developeruli kompania metropoli kvilis sakhlebs romlebits tken chaifikret tbilisis tsentraluri bnebshi katarazisa da ortajalis mraval